Yo. Ik weet dat du nicht kommst. Hüt is niks met amor. Zo'n shit. Ik roep nu mijn vrouw aan. Mok dat even kloor. Ja, ik roep nu mijn vrouw aan. Mok man dat even kloor. Ik roep nu mijn vrouw aan. Du Mutti, ik kom hüt früher. Mok dat even kloor.